0: Jongen, nou nu een rechter poe. Het is weer dat auto dat ik zat hier. En niet lukken. En niet lukken met paam met jaar toen ik zing, dat ik een actie waar ook doen. Dat ik niet accepteer wat ik maar ik zo niet. De paai had die. We gaan met jaar maar erg zo. We lagen er dat ik ook in mijn pikken en jaarlijk per jaar aan met. Ik die er ook in dat ik kan niet zacht aan maar ik zo niet. Dat betaald ook daar waar we zijn, ik was in mijn toek daar doen het op boven. Ik weet waar we zijn, ja, om het op het touw aan te luxen. Dan nu daar maar ik zo dat het ook toch het dag zo dat het alleen niet zo raak zien, maar ik wacht daar te doen. Dat we ook al zit daar wat doen met je maar ook.
1: Atai.
0: Dat we ook echt goed. Atai, ze maar dat de Amer niet gemaakt doet, Amer goed doet. Ami utiliar ulah kata tuk turik saya kalau dia kata, ami utiliar ulah kata. Makuning karlik sak saya orang yang temegilu, alik sik gini yang temegilu, temak kuning anak yang segiar tuk sute, biar saya kini ini, ilang kemak sute itu, tahun utara saya ulah sute, kimi bulu tuk tunut pijok tiju menyesuaik sute. Kemir sekarang ni aja, kata kata tuk tu. Tapi ukir yang orang terlalu, si tak kuat tak mahu kute buat upah kata tu jundak si kata. Kemuksi mulu terlalu main gaya mulu kayak, kami sudah pukul. Ukir yang makan esok tahan pun mahu juk tu. Nanu domingi nutaavini aloi tamaungo sikjamuangat lutik. Taima kipilauk lutik. Sunaapa tamani istaknakamik misiksakamik ingokkutunitikut sammu kemaksinnak lutik. Manraaru lutunilu taman. Taukkuak lukim unga siksiok duinna kanippurauruanak lutik. Tahun nunggu umur lagi, kem minanok sisi kaluk tua agotta. Tahun kem mekatjara kaluk put, kem mingi tahun nunggu sanggang istuding awalak mat. Tahun nunggu miksana nunggu itu ingat kerak sune. Uang umur lagi tu juga mat, tak kuyau kau tinggal sune lo. Angu berdia kecil ya aduk pekatik suka itu me. Tahun anga saya jauh yuk tuktungi musa perdia wak kami anguti perdia ingin nyau yak pak kami makuk di tak ku aku muksiung mijo kimi nyakatiko tapi asyila aku kerek sa ulurak suni kecung lagi
2: ayah ayah ayah ayah ayah sama ayah. Hold on.